0: just another
1: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
2: Elke dag bij jou.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En hopen ze dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt

0: door het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
5: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: bent met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Second Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

everyone.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
7: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
6: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
8: McGinn. Buendia. Zo. Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
6: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en dat merken we bijvoorbeeld.

0: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam organiseert een fotowedstrijd met als thema Samen Edam-Volendam. Inwoners worden uitgenodigd verbinding in beeld te brengen van grote evenementen tot kleine dagelijkse momenten. De winnende foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam. Deelnemen kan via een account op het online praathuis van de gemeente. Dinsdagmiddag rond 3:15 brak brand uit in het magazijn van de Albert Heijn aan de Rijpenweg in Midden-Beemster. De winkel werd direct ontruimd en de brandweer bluste het vuur snel. Door rookschade bleef de supermarkt de rest van de middag gesloten. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Voedspeciaalzaken uit Noord-Holland hebben gezamenlijk €4.750 opgehaald voor Wensenambulance Noord-Holland via een regionale stroopwafelactie. De stroopwafels werden zonder winstmarge geproduceerd en gratis bezorgd, zodat de opbrengst volledig ten goede komt aan het goede doel. Wensenambulance Noord-Holland vervult laatste wensen van terminale patiënten met speciaal uitgeruste ambulances en medische vrijwilligers.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en een staakt het vuren wil verlengen. In Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. Het weer. Eerst nog wat wolken, later vandaag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam verzoekt de eigenaar van een boottrailer aan de Watermolen, ter hoogte van nummer 16, deze voor 27 mei te verwijderen. De trailer staat er al geruime tijd. Wordt de trailer niet op tijd weggehaald, dan verwijdert de gemeente deze zelf op kosten van de eigenaar. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast vroegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. Tijdens het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei openen ruim 55 kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in Noord-Holland hun deuren voor het publiek. Het thema van Dag van het Kasteel is dit jaar liefde. Bezoekers krijgen een inkijkje in de romantische, dramatische en bijzondere liefverhalen die de geschiedenis van deze plekken hebben bepaald.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Op de donderdag blijft het voor de verandering de hele dag droog in Edam en Volendam. Je merkt gewoon dat de atmosfeer een beetje gaat stabiliseren. Er komt ook meer zon dan de afgelopen dagen en vooral in de middagperiode is het behoorlijk zonnig. De temperatuur in de ochtend nog tussen 10 en 15 graden loopt later op richting 18 of 19. En de wind zit in de zuidwesthoek. Dat is een meest matige wind, windkracht 4. Het lange Pinksterweekend wordt gewoon warm. De zon gaat uitvoerig schijnen en de temperatuur komt uit in het traject 22 tot 27 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVJ Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. De spits komt verder en verder op gang. Maar de langste file staat op de N9, Den Helder-Amstelveen. Tussen Heilo en Akersloot. 6 kilometer en 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Per 31 mei 2026 vervalt de laatste betaaltermijn voor de aanslag gemeentelijke belastingen in Edam-Volendam. Op die datum moet de volledige aanslag zijn voldaan. Inwoners die hebben gekozen voor digitale toezending via de berichtenbox van Mijn Overheid ontvingen geen papieren biljet. De gemeente adviseert te controleren of de aanslag 2026 is betaald om extra kosten te voorkomen. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei vindt de 22e editie van de Zuiderzeetocht plaats in Waterland. Wandelaars vertrekken en eindigen bij de Schemerpitting Volendam en kiezen uit afstanden van 5 tot 40 kilometer. De langere routes voeren naar Marken, vanwaar een boottocht terugvoert naar Volendam. Deelname kost €3 per persoon. De start is tussen 7:30 en 1 uur. Netbeheerder Liander voert tot en met 21 augustus werkzaamheden uit in Beets. Het werk wordt in fases uitgevoerd, waarbij verschillende wegen tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer. Buiten werktijden blijven de wegen grotendeels toegankelijk. Tijdens de bouwvak en de kermis van 3 tot en met 5 juli zijn er geen werkzaamheden.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
3: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
2: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
4: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hart te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
2: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio is daar helaas wat van te merken. Bijvoorbeeld de N9, Den Helder-Amstelveen. Voor Akersloot nog 5 kilometer en 20 minuten. Eerder stond daar een kapotte vrachtwagen. De weg is weer helemaal vrij. Verder de A7 naar Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend. 8 kilometer en 10 minuten extra. En tot slot nog de N242.

0: Schutterstrating Jonk en winkelcentrum Havenhof.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Wij maken Edam Volendam wakker. Elke dag bij jou. LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam organiseert een fotowedstrijd met als thema Samen Edam-Volendam. Inwoners worden uitgenodigd verbinding in beeld te brengen, van grote evenementen tot kleine dagelijkse momenten. De winnende foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam. Deelnemen kan via een account op het online praathuis van de gemeente. Dinsdagmiddag rond 3:15 brak brand uit in het magazijn van de Albert Heijn aan de Rijpenweg in Middenbeemster. De winkel werd direct ontruimd en de brandweer bluste het vuur snel. Door rookschade bleef de supermarkt de rest van de middag gesloten. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Foodspeciaalzaken uit Noord-Holland hebben gezamenlijk €4.750 opgehaald voor Wensenambulance Noord-Holland via een regionale stroopwafelactie. De stroopwafels werden zonder winstmarge geproduceerd en gratis bezorgd, zodat de opbrengst volledig ten goede komt aan het goede doel. Wensenambulance Noord-Holland vervult laatste wensen van terminale patiënten met speciaal uitgeruste ambulances en medische vrijwilligers.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Op de donderdag blijft het voor de verandering de hele dag droog in Edam en Volendam. Je merkt gewoon dat de atmosfeer een beetje gaat stabiliseren. Er komt ook meer zon dan de afgelopen dagen en vooral in de middagperiode is het behoorlijk zonnig. De temperatuur in de ochtend nog tussen 10 en 15 graden loopt later op richting 18 of 19. En de wind zit in de zuidwesthoek, dat is een meest matige wind, windkracht 4. Het lange Pinksterweekend wordt gewoon warm. De zon gaat uitvoerig schijnen en de temperatuur komt uit in het traject 22 tot 27 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang en in de regio is er ook wel aardig wat te melden. Wel alleen maar dagelijkse files, er zijn momenteel geen bijzonderheden als ongelukken of pechgevallen. Op de A7 naar Zaanstad file tussen Abbekerk en Hoorn, 5 kilometer en 20 minuten. De A27 dan, Almere-Gorkum, tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, ongeveer 10 minuten. Dan de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en West-Grafdijk. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
6: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
7: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
6: Not yet.
7: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
6: Yesterday. Afternoon, maybe at 4, 5.
5: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
8: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
5: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog verre van afgelopen. In de regio zelfs een nieuw ongeluk op de A9 richting Amstelveen voor knooppunt de Rotterpolderplein. De linkerrijstrook is daar dicht na dat ongeluk. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En verder ook nog een opvallende file op de N205 Haarlem-Nieuw-Vennep, voordat je de A9 op kunt. 2 kilometer en 10 minuten vanaf Heemstede. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voor delen.

0: eigen en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam verzoekt de eigenaar van een boottrailer aan de Watermolen, ter hoogte van nummer 16, deze voor 27 mei te verwijderen. De trailer staat er al geruime tijd. Wordt de trailer niet op tijd weggehaald, dan verwijdert de gemeente deze zelf op kosten van de eigenaar. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast vroegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. Tijdens het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei openen ruim 55 kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in Noord-Holland hun deuren voor het publiek. Het thema van Dag van het Kasteel is dit jaar liefde. Bezoekers krijgen een inkijkje in de romantische, dramatische en bijzondere liefverhalen die de geschiedenis van deze plekken hebben bepaald. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Op de donderdag blijft het voor de verandering de hele dag droog in Edam en Volendam. Je merkt gewoon dat de atmosfeer een beetje gaat stabiliseren. Er komt ook meer zon dan de afgelopen dagen en vooral in de middagperiode is het behoorlijk zonnig. De temperatuur in de ochtend nog tussen 10 en 15 graden loopt later op richting 18 of 19. En de wind zit in de zuidwesthoek, dat is een meest matige wind, windkracht 4. Het lange Pinksterweekend wordt gewoon warm. De zon gaat uitvoerig schijnen en de temperatuur komt uit in het traject 22 tot 27 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu wel echt op. Behalve dan in de regio op de A9 komt een groot probleem bij. Een ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Vanaf Heemskerk een file van 6 kilometer en een uur extra. Er zijn 2 rijstroken dicht. Hierdoor ook file op de A22 tussen knooppunt Beverwijk en Velzen. 7 kilometer en 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Uit onderzoek is gebleken dat bij een intensieve tongzoen je ongeveer 250 bacteriën uitwisselt. En dat kost ongeveer 6,4 calorieën per minuut. Dus als je maar lang genoeg tongt met je vriend of met je vriendin, dan word je vanzelf slank

0: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en winkelcentrum Havenhof.
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer veel

0: Je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
1: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Per 31 mei 2026 vervalt de laatste betaaltermijn voor de aanslag gemeentelijke belastingen in Edam-Volendam. Op die datum moet de volledige aanslag zijn voldaan. Inwoners die hebben gekozen voor digitale toezending via de berichtenbox van Mijn Overheid ontvingen geen papieren biljet. De gemeente adviseert te controleren of de aanslag 2026 is betaald om extra kosten te voorkomen. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei vindt de 22e editie van de Zuiderzeetocht plaats in Waterland. Wandelaars vertrekken en eindigen bij de Schemerpit in Volendam en kiezen uit afstanden van 5 tot 40 kilometer. De langere routes voeren naar Marken, vanwaar een boottocht terugvoert naar Volendam. Deelname kost €3 per persoon. De start is tussen 7:30 en 1 uur. De gemeente Edam-Volendam verzoekt de eigenaar van een boottrailer aan de Watermolen, ter hoogte van nummer 16, deze voor 27 mei te verwijderen. De trailer staat er al geruime tijd. Wordt de trailer niet op tijd weggehaald, dan verwijdert de gemeente deze zelf op kosten van de eigenaar. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

onderzoek is gebleken dat 1 op de 10 vrouwen in Nederland bewust kinderloos is. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ongeveer de helft daarvoor kiest om haar vrijheid niet kwijt te raken. Andere redenen zijn carrière, niet de juiste relatie of leefomstandigheden. Angst om een slechte moeder te zijn, zorg om de wereld en nare jeugdervaringen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam. Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
2: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen, omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft

0: Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Jordi Jan Smit en de 3J's. En hun versie van Helen. Als je het woord, mocht je nu toevallig achter je toetsenbord zitten, moet je even proberen het woord topprioriteit in te typen. En als je er goed oplet, dan merk je dat je daarbij alleen de bovenste rij van je toetsenbord nodig hebt.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Netbeheerder Liande voert tot en met 21 augustus werkzaamheden uit in Beets. Het werk wordt in fases uitgevoerd, waarbij verschillende wegen tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer. Buiten werktijden blijven de wegen grotendeels toegankelijk. Tijdens de bouwvak en de kermis van 3 tot en met 5 juli zijn er geen werkzaamheden. De gemeente Edam-Volendam organiseert een fotowedstrijd met als thema Samen Edam-Volendam. Inwoners worden uitgenodigd verbinding in beeld te brengen van grote evenementen tot kleine dagelijkse momenten. De winnende foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam. Deelnemen kan via een account op het online praathuis van de gemeente. Dinsdagmiddag rond 3:15 brak brand uit in het magazijn van de Albert Heijn aan de Rijpenweg in Middenbeemster. De winkel werd direct ontruimd en de brandweer bluste het vuur snel. Door rookschade bleef de supermarkt de rest van de middag gesloten. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

En ik heb nog een mooie gedachte voor vandaag. Je kunt de avonturen die voortkomen uit verdwalen niet beleven als je constant de wegenkaarten raadpleegt. Zo is het maar net. Nog een fijne donderdag en graag tot morgen 9 uur bij de Koffie en Dits.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard... Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia-ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: LOVE Verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via Taxi 10.

0: Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
6: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

zeggen, eens smakelijk. Bijlo de Gasolino, even serieus. Daarvoor ABC en de Poison Arrow. Welkom terug. Het is donderdag 21 mei. Hoogste tijd voor een nieuwe Skudde in de middag. Straks natuurlijk de lunch top 3. En die is vandaag van Evelien. En in 2 na 2, jazeker, Creedence Clearwater Revival.

2013, 3J's bij hoog en laag. Je kon ook luisteren naar The Baseballs en natuurlijk Son Milieu. Aanstaande vrijdag 22 mei is alweer de laatste uitzending van de aftrap hier op LOVJ-TV. Althans van dit seizoen. En te gast zijn dit keer FC Volendam-trainer Rick Kruis en zanger Tim Knol. Straks tijd voor het laatste lokaal en regionaal nieuws. Ja, en hebben we vandaag een paraplu nodig? Dat horen we van onze weerman.

Trap op naar de voordeur, naar onze voordeur. En ik luister naar het ritme van jouw stappen die me volgen op de gang. En ik hoor je aan me vragen of je nog iets moet gaan halen voor het eten van vanavond. Je wilt weten of ik laat kom. Ik moet lachen.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-volleyballer Ramon M. naast ontucht met een slachtoffer van 10 jaar... nu ook van tientallen gevallen van online misbruik. Er zijn bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd, vooral jongens vanaf 8 jaar. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. In maart ging op dezelfde school een explosief af. En het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Er is in het gebied een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. Het weer, zon en wat dunne wolkenvelden. Vanmiddag maximaal 22 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Food Speciaalzaken uit Noord-Holland hebben gezamenlijk €4.750 opgehaald voor Wensenambulance Noord-Holland via een regionale stroopwafelactie. De stroopwafels werden zonder winstmarge geproduceerd en gratis bezorgd, zodat de opbrengst volledig ten goede komt aan het goede doel. Wensenambulance Noord-Holland vervult laatste wensen van terminale patiënten met speciaal uitgeruste ambulances en medische vrijwilligers. Netbeheerder Liander voert tot en met 21 augustus werkzaamheden uit in Beets. Het werk wordt in fases uitgevoerd, waarbij verschillende wegen tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer. Buiten werktijden blijven de wegen grotendeels toegankelijk. Tijdens de bouwvak en de kermis van 3 tot en met 5 juli zijn er geen werkzaamheden. De gemeente Edam-Volendam organiseert een fotowedstrijd met als thema Samen Edam-Volendam. Inwoners worden uitgenodigd verbinding in beeld te brengen, van grote evenementen tot kleine dagelijkse momenten. De winnende foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam. Deelnemen kan via een account op het online praathuis van de gemeente.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Op de donderdag blijft het voor de verandering de hele dag droog in Edam en Volendam. Je merkt gewoon dat de atmosfeer een beetje gaat stabiliseren. Er komt ook meer zon dan de afgelopen dagen en vooral in de middagperiode is het behoorlijk zonnig. De temperatuur in de ochtend nog tussen 10 en 15 graden loopt later op richting 18 of 19. En de wind zit in de zuidwesthoek, dat is een meest matige wind, windkracht 4. Het lange Pinksterweekend wordt gewoon warm. De zon gaat uitvoerig schijnen en de temperatuur komt uit in het traject 22 tot 27 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Straks hoor je graaien.
7: Nu luister je naar Scudder in de Middag met Jurre Bos. LOVE.

De lokale regionaal nieuws. Onze Wieman en natuurlijk de NOS Headlines. Kun je luisteren naar Bob Marley, Rob de Nijs en Patsy Gallant. En ook vanavond is er weer een avond, een nachtafsluiting van de Bernardbrug in Monnikendam. Vanaf 8 uur tot 5 uur morgenochtend. Dan wordt het asfalt tussen de brug en kruispunt Bernardlaan vervangen. En ook wordt de oude bushalte verwijderd. Straks, na ene, een nieuwe lunch tot drie. Die is vandaag van Sylvia uit Edam. Wat heb ik nog in de aanbieding? Nou, Devil's Mary, samen met Stamvast, Liam Payne en Rita Ora. En misschien nog een klein beetje Marcel de Groot. Oh, well,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepal.

0: vanochtend nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
6: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. Tijdens het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei openen ruim 55 kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in Noord-Holland hun deuren voor het publiek. Het thema van Dag van het Kasteel is dit jaar liefde. Bezoekers krijgen een inkijkje in de romantische, dramatische en bijzondere liefverhalen die de geschiedenis van deze plekken hebben bepaald. Per 31 mei 2026 vervalt de laatste betaaltermijn voor de aanslag gemeentelijke belastingen in Edam-Volendam. Op die datum moet de volledige aanslag zijn voldaan. Inwoners die hebben gekozen voor digitale toezending via de berichtenbox van Mijn Overheid ontvingen geen papieren biljet. De gemeente adviseert te controleren of de aanslag 2026 is betaald om extra kosten te voorkomen.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Een voorloper voor de komende temperaturen. Inderdaad, Enrique Iglesias, Be With You. In Waterland hebben de lokale omroep Landsmeer en RTV Purmerend zich inmiddels aangesloten bij de nieuw te vormen streekomroep Waterland. De Waterlandse lokale omroep PIM zegt niet mee te willen doen, zo ook de LOVE niet. En Waterland hoofdredacteur Ron Toekook die gaf vrijdag aan dat maandag, afgelopen maandag, een kop koffie met omroep PIM op de rol stond. Zit toch iets anders, corrigeerde hij zichzelf gisteren. We hadden met maandag een intern bestuurlijk overleg waarbij PIM ook ter sprake kwam in plaats van een gesprek met PIM zelf. Of er nog gesproken wordt met de LOVE, dat is niet helemaal duidelijk, maar dat wordt zeker vervolgd.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Vraag in de 2 naar 2 hier bij Skudde in de middag. Inderdaad, Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner en Have You Ever Seen the Rain? Straks om 14:30 het laatste lokaal en regionaal nieuws. Maar eerst ga je nog luisteren naar No Pictures Please, samen met Jan Smit, Earth, Wind and Fire, Ricky Martin en Harry Nilsson.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei vindt de 22e editie van de Zuiderzeetocht plaats in Waterland. Wandelaars vertrekken en eindigen bij de Schemerpitting Volendam en kiezen uit afstanden van 5 tot 40 kilometer. De langere routes voeren naar Marken, vanwaar een boottocht terugvoert naar Volendam. Deelname kost €3 per persoon. De start is tussen 7:30 en 1 uur. Per 31 mei 2026 vervalt de laatste betaaltermijn voor de aanslag gemeentelijke belastingen in Edam-Volendam. Op die datum moet de volledige aanslag zijn voldaan. Inwoners die hebben gekozen voor digitale toezending via de berichtenbox van Mijn Overheid ontvingen geen papieren biljet. De gemeente adviseert te controleren of de aanslag 2026 is betaald om extra kosten te voorkomen. De gemeente Edam-Volendam verzoekt de eigenaar van een boottrailer aan de Watermolen ter hoogte van nummer 16 deze voor 27 mei te verwijderen. De trailer staat er al geruime tijd. Wordt de trailer niet op tijd weggehaald, dan verwijdert de gemeente deze zelf op kosten van de eigenaar. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Meer dan een leuke woordspeling. Robert van Hemert samen met Donnie en Moet dat ou. Moet dat nou? Kan ook. We gaan naar een bericht wat u kunt teruglezen in het Noord-Hollands Dagblad. Want de stichting Etersheimer Braak en ondernemers Samantha van den Bos en Roel van Rijzenwijk, die gaan toch weer om de tafel om een oplossing te vinden voor hun conflict. De exploitanten van De Molen, horeca en het bezoekerscentrum De Breek op de Etersheimer Braak weigerden een aantal maanden de volle huur te betalen vanwege achterstallig onderhoud en het niet kunnen exploiteren van de horeca. De stichting stapte afgelopen donderdag naar de civiele rechter in Alkmaar om af te dwingen dat de exploitant de toeristische attractie zou ontruimen. Ja, je voelt het aankomen, want zover is het niet gekomen. De rechter stuurt beide partijen aan om binnen 2 weken tot een gezamenlijke oplossing te komen.
1: We zijn er altijd, 's avonds, 's nachts en overdag. LOV.

0: zijn we verzopen met z'n allen in de bakel.
1: Het ging van 0 naar de 100%.
2: Maar Flem, het is pas 10 uur.

LOV Radio Skudde in de middag. Aandacht voor Blue Velvet, Hole in Your Soul. Daarvoor Alok, Bruno Martini en Zeebaar. En ook Fleming en Mart Hoogkamer met hun 100%. Straks 100% Robert Veerman, hij gaat graaien. Ik ben er morgen weer op de vrolijke vrijdagmiddag. Uiteraard met een nieuwe Skudde. Toedeloe!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijken dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
7: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl.
9: Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
11: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
12: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

nou, 12, 13 was, dat ik een minidiscje vond. En daar stond dit liedje op. No Rain van Blind Melon. Nou, ik was gelijk verkocht. Top. Wat een plaat. En daarvoor hoorde je nog Gloria Estefan en haar Miami Sound Machine met The Rhythm Is Gonna Get You. Oh, dat is een goede voorbode voor de zomer, kan ik je vertellen. Hij is in aantocht. Ja, ja, die zomer. Nou goed, is al heel veel over gezegd, denk ik, vandaag. En we gaan er de komende dagen gewoon lekker van genieten. Hey, dit is graaien. Ja, na 3 uurtjes lekker skudden met Jurre Bos gaan we nu 2 uurtjes graaien. In die bakken met jaren 80, 90 muziek. Alles tot en met nu. En er komen weer een hoop leuke liedjes voorbij. Pharrell Williams staat voor je klaar. Casey Joseph heb ik ook voor je klaarstaan. Het is iets uit Volendam. Mocht je denken, Casey Joseph, er gaat wel ergens licht een belletje rinkelen. Nou, zometeen vertel ik je daar nog heel veel meer over. En we gaan het toch ook eventjes hebben over FC Volendam. Gisteren 2-1 gewonnen van Willem II. En zaterdag moeten ze echt nog een keertje winnen, hè? Zaterdag moet het gewoon gebeuren. Maar hoe dat precies allemaal zit, ga ik je dus zometeen uitleggen hier in het vervolg van dit programma. En dan nu weer terug naar de muziek.

Pharrell Williams en Happy. Wereldwijd succes natuurlijk voor deze man. Platina in al zijn vormen gescoord. Goud, nou, noem maar op. Maar voor iets wat wereldwijd echt heel goed heeft gewerkt, wil ik eigenlijk terug naar iets lokaals. In dit geval iets uit Volendam. En ik heb iets gevonden van Kees Veerman. Beter bekend als Kees Jozef. Hij is normaal gesproken in het muziekwereldje bekend als zanger en bassist van de Tribute to the Cats Band. Speelt ook nog met twee anderen heel verdienstelijk in de kermisformatie The Beatles, waarin ze in de huid kruipen van Piet Veerman. Maar ja, dit is weer wat anders. Het is een heel ander project. In de zomer of in de lente van 2022 is Kees bij Jan de Witte, bij Blanco, de studio ingedoken. En met hem heeft hij een paar plaatjes gemaakt die heel anders klinken dan wat je normaal van hem gewend bent. Het is popmuziek, het is funk, het is gewoon lekker. Het past goed bij de zomer die in aantocht is. Dus ik dacht bij mezelf, ik ga dat gewoon met je delen. Het liedje wat ik ga draaien, dat is Till Dawn. En genoeg geluld. Ik draai hem gewoon voor je. Kees Joseph bij LOVA Radio en Till Dawn. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.

Zo'n plaat waar alles in zit. Emotie, toeters en natuurlijk een goede piano. The Water Boys and the Hole of the Moon hier bij LFJ Radio. Ja, en over die piano gesproken. Muziekliefhebbers kunnen zondag 31 mei hun hart ophalen in Edam. Want dan vindt namelijk de 21ste editie alweer van de pianowandeling plaats. Ja, leuk. In het historische centrum van de stad spelen dan tientallen pianisten op bijzondere plekken. Zoals in woonhuizen, in winkels en ook in kerken. In Kerk de Zwaan aan de Voorhaven geeft Frank Peters van het Amsterdams Conservatorium bovendien masterclasses aan drie jonge pianotalenten. En ook in de grote kerk zijn optredens te bezoeken, met als afsluiting natuurlijk het slotconcert. En het blijft ook niet alleen bij pianomuziek. Op het programma staan jazz, blues en bossa nova en nog heel veel meer stijlen. Nou, je kan dus lekker door het stadje wandelen, bij mensen naar binnen kijken en gratis genieten van alle optredens. Pianowandeling die begint zondag 31 mei om 1:30. En het is verspreid over 18 locaties in Edam. En het slotconcert start dan om 4:30 dus in de Grote Kerk. Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op piano-edam.nl.

0: grootste hit was natuurlijk Heaven Must Be Missing an Angel. Maar dit was, ja, die andere van ze. More Than a Woman van Tavares bij LOVA Radio. Met nu het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagmiddag rond 3:15 brak brand uit in het magazijn van de Albert Heijn aan de Rijpenweg in Middenbeemster. De winkel werd direct ontruimd en de brandweer bluste het vuur snel. Door rookschade bleef de supermarkt de rest van de middag gesloten. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Netbeheerder Liander voert tot en met 21 augustus werkzaamheden uit in Beets. Het werk wordt in fases uitgevoerd, waarbij verschillende wegen tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer. Buiten werktijden blijven de wegen grotendeels toegankelijk. Tijdens de bouwvak en de kermis van 3 tot en met 5 juli zijn er geen werkzaamheden. De gemeente Edam-Volendam organiseert een fotowedstrijd met als thema Samen Edam-Volendam. Inwoners worden uitgenodigd verbinding in beeld te brengen van grote evenementen tot kleine dagelijkse momenten. De winnende foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam. Deelnemen kan via een account op het online praathuis van de gemeente.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Tegenwoordig is hij de vader van, maar vroeger was het gewoon nog een zanger. Billy Ray Cyrus hoorde je met These Boots Are Made For Walking. En daarvoor nog Michael Jackson en Don't Stop To Get Enough hier bij LOVE Radio. En morgen op LOVE TV alweer de laatste aflevering van het seizoen van De Aftrap. Programma van Jack Muren en André Stuit. Het is een leuke uitzending, denk ik wel, want Rick Kruis is de gast. De huidige hoofdtrainer van FC Volendam. Vroeger was hij ook nog voetballer hier trouwens. En ook bij andere clubs zoals Excelsior. Ja, en Tim Knol, die is ook de gast. Heeft ook gespeeld bij Excelsior, maar dan bij de platenmaatschappij met die naam. En ja, daar heeft hij onder andere de grote hitsingle Sam natuurlijk op uitgebracht. Heeft een hoop andere leuke liedjes gemaakt. En tegenwoordig is hij dan weer de leadzanger van Sure He's a Cat. Zijn band die de nummers van, hoe kan het ook anders, de legendarische Cats, net even op een iets andere manier vertolkt. Nou, dat zal ongetwijfeld een leuke uitzending worden. Morgenavond dus om 6 uur te zien op LOVE TV. En zometeen hoor je hier de lovelieveling van deze week. Hij is van Jan Smit, Frans Bauer en van Chris Cross Amsterdam. Er is Brian McFadden, Real to Me.

mannen van Criss Cross maken met z'n tweeën alweer 15 jaar muziek. Opgeteld is dat 30. Nou, gooi daar nog eens de 30 jaar in het vak van Jan Smit bij op. En, ja, Frans Bauer, altijd weer de baas boven baas. 40 jaar in het vak. Dus bij elkaar gewoon 100 jaar muzikale ervaring die je hier hoort in de Love Lieveling van deze week. Zij hoort bij mij, Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer dus. Ze hebben hem met z'n vieren te pakken hier bij de Love Lieveling Radio. Maar wat zomerse melodietjes betreft, in ieder geval nog een klein schepje erbovenop doen. Dit zijn ook de Munich.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat 65 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuutje of 5 vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Den Haag ben je echter 10 minuten extra kwijt tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. En de A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Velzen en Kooimeer doe je er nu een kwartier langer over. Dus vertraging op het spoor tussen Amsterdam-Zuid en Breukelen en tussen Amsterdam Centraal en Breukelen rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Ja, we graaien lekker door hoor. Ook in het tweede uurtje. World Party en Way Down Now. Was een lekker bandje trouwens hoor, dit World Party. Was ooit opgezet door de mannen achter de Waterboys. Vooral Carl Wallinger. En later kwam Guy Chambers er ook nog bij. Die ook nog een tijdje in de Waterboys heeft gezeten. En die Guy Chambers, die naam die zeg je misschien nog niet zo heel erg veel. Maar dat komt ook omdat hij als muzikant niet zozeer bekend is geworden, maar meer als producer. En hij is dan weer de grote man achter de hits van Robbie Williams. Denk aan Let Me Entertain You. Denk aan Millennium. Rock DJ. En hoe kan het ook anders? Angels. Heeft hij ook gemaakt. Ook nog eens met een kater trouwens. Dat is nog een verhaal apart. Vertel ik je wel weer een andere keer. Zo, nou, we graaien lekker door in die bakken met leuke liedjes. Ik heb Van Velzen voor je gevonden. Alison Moyet, die treedt vandaag ook nog op. En ach, laten we Bluff ook niet vergeten.

Van Velzen en Too Good To Lose. Ja, ik zei het in de eerste uur al van dit programma. Ik ga het eens even hebben over FC Volendam. Nou, vervolgens de hele uur niet over gehad. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook een keertje gebeuren. Ik ben het echt helemaal vergeten. Maar ach, het is er de afgelopen week natuurlijk al zo vaak over gegaan. Met name over ja, de randzaken eromheen. De rellen die er waren afgelopen zondag na de wedstrijd. De verloren wedstrijd tegen Telstar. De wedstrijd die ook betekende dat Volendam de play-offs inging. Twee finales moeten er dan gespeeld worden tegen in dit geval Willem II. Nou, gisteren was de eerste van die twee. En die werd gelukkig gewonnen met een 2-1 positieve uitslag voor Volendam. Ja, en dat betekent dat ze aanstaande zaterdag de wedstrijd dus met een klein voordeeltje ingaan. Zaterdag om 8 uur, dan is de wedstrijd hier in het Krasstadion in Volendam. En die is natuurlijk allesbeslissend. Want degene die die wedstrijd wint, ja, die heeft dan dus eigenlijk gewoon ook die play-offs gewonnen. En dat betekent voor Volendam lijfsbehoud in de Eredivisie. Hè, we blijven er lekker in. Maar in het geval van Willem II zou dat betekenen dat zij promoveren naar de Eredivisie en Volendam degradeert. Nou, we gaan natuurlijk ervan uit, of we hopen in ieder geval, laat ik het zo zeggen, dat het Volendam is dat aan het langste eind trekt. Maar goed, dan moeten ze zaterdag dus wel nog even winnen. Nou, die wedstrijd begint om 8 uur en het is allemaal ook te volgen hier op LOVE Radio. Leendert Klein, die zit in het stadion, die doet verslag van alles wat er op het veld gebeurt. En ik zei de gek, zit dan vanaf 8 uur dus hier lekker in de studio en mag de rest aan elkaar praten. Heb er zin in ieder geval. En ja, laten we natuurlijk hopen dat het succes van gisteren gewoon lekker doorgetrokken wordt aanstaande zaterdag. Nou, van lokale sport gaan we over naar lokale muziek. Dit zijn de mannen van de Tribute to the Cats Band. And if you...

De vrouw met de kenmerkend lage stem. Alice Moyet en Is This Love uit 1987. 4 jaar nadat ze uit de band Yazoo stapte. Waar ze nog hele grote hits mee scoorde. Met onder andere Only You en Don't Go. Lekker was dat hoor. Begin jaren 80 dus. En we graven nog even ietsje verder terug in de tijd. We gaan terug naar de jaren 70. Met Smokey Robinson en The Miracles. En The Tears of a...

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Voedspeciaalzaken uit Noord-Holland hebben gezamenlijk €4.750 opgehaald voor Wensenambulance Noord-Holland via een regionale stroopwafelactie. De stroopwafels werden zonder winstmarge geproduceerd en gratis bezorgd, zodat de opbrengst volledig ten goede komt aan het goede doel. Wensenambulance Noord-Holland vervult laatste wensen van terminale patiënten met speciaal uitgeruste ambulances en medische vrijwilligers. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast vroegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. Tijdens het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei openen ruim 55 kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in Noord-Holland hun deuren voor het publiek. Het thema van Dag van het Kasteel is dit jaar liefde. Bezoekers krijgen een inkijkje in de romantische, dramatische en bijzondere liefverhalen die de geschiedenis van deze plekken hebben bepaald.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat 100 kilometer file. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn 10 minuten extra nodig. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad Airport. Een kwartier vertraging. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar moet ik zeggen. Voor het knooppunt Kooimeer doe je er 20 minuten langer over. De N208 Sassenheim richting Velzen tussen Velzenbroek en A22 heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De LOVE is er met muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

We nemen een grote, dikke laag vrolijkheid, doet er een jasje omheen van 4 minuten en dan noem je het Mbop. Waren de mannen, of nou ja, eigenlijk de jongetjes van Hanson. Ze waren allemaal nog minderjarig toen ze dit opnamen. Kan je nagaan, volgens mij 17, 14 en 12, zo uit mijn hoofd. Waren broertjes en zij komen uit Amerika. Nou, gaan we terug naar Nederland. Brabant om precies te zijn. Dit is Guus Meeuwers. Nee.

0: Echt een festivalband dit hoor. Ze maken er altijd een feest van als ze op een podium staan. Chef Special en Afraid of the Dark. Ja, en over festivals gesproken. Oh, wat hebben we weer een bruggetje. Zaterdag 13 juni, dan wordt het centrum van Edam weer één groot festivalterrein. Dat is namelijk weer Kaaspop. Het gratis openluchtfestival dat biedt vanaf 1 uur 's middags muziek en entertainment voor alle leeftijden. Verspreid over de Kaasmarkt, de Beestenmarkt en de Speeltoren. En met zo'n 20 acts is er volop variatie. Van lokaal talent tot de bekende namen. En op het programma staan onder meer Kike, Blaaskaak en andere regionale opkomende acts. Ja, en ook kinderen hoeven zich niet te vervelen, want er is onder meer een, en dat vind ik erg leuk, een ruimtecollege van astronaut André Kuipers. Dat is bij de Speeltoren en daar heb je ook nog later op de dag een rapworkshop en circusactiviteiten. Dus echt heel divers, gewoon lekker cultureel. En natuurlijk dus een prachtig onderdeel van het sympathieke festival. Voor jong en oud dus. En het wordt ook nog eens volledig gerund door vrijwilligers. Nou, dan heb je mij helemaal te pakken. Zaterdag 13 juni, dan is het, als ik zou zeggen, Be There in Edam.
1: Een luisterrijke lente bij de LOVE.

Money. Lekker liedje nog steeds. Hey, ik ga plaats maken voor Klaas Bond. Je hoort hem zo meteen na vijven hier bij de LOVJ. Met leuke hits uit de vervlogen tijden tot en met nu. En vanavond om 7 uur. Ja, het is een reden om de radio gewoon lekker aan te houden. De 700ste aflevering van Harry's Blues and Jazz Café. Harry Hulskemper heeft er 700 gewoon op zitten vanavond. Dat is toch echt... Dat is bijzonder. Dat is echt heel veel radio wat hij heeft gemaakt. Heel veel uurtjes. En vanavond een speciale aflevering dus met live muziek van het North Sea Jazz Festival van de voorbije jaren. En ook hoor je uniek werk van trompetist Miles Davis. Omdat het deze maand de 100ste geboortedag van deze topmuzikant is. Ja, klinkt leuk dus. Vanavond dus vanaf 7 uur hier bij LOVJ Radio. Ik wens je een fijne avond. Ik ben er morgen weer met het Graaie Café vanaf 3 uur. En veel plezier vandaag. Hoi!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst

in 1987. Welkom beste luisteraars, dit is Middagritme. We noemen het ook wel een nieuwsuur. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. Ja, en daar worden ook wel dingen verteld dat eigenlijk niet zo erg in een heaven past, hoor, Belinda. Maar goed, we gaan verder met The Cats met A Letter.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Food Speciaalzaken uit Noord-Holland hebben gezamenlijk €4.750 opgehaald voor Wensenambulance Noord-Holland via een regionale stroopwafelactie. De stroopwafels werden zonder winstmarge geproduceerd en gratis bezorgd, zodat de opbrengst volledig ten goede komt aan het goede doel. Wensenambulance Noord-Holland vervult laatste wensen van terminale patiënten met speciaal uitgeruste ambulances en medische vrijwilligers. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast vroegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. De gemeente Edam-Volendam verzoekt de eigenaar van een boottrailer aan de Watermolen, ter hoogte van nummer 16, deze voor 27 mei te verwijderen. De trailer staat er al geruime tijd. Wordt de trailer niet op tijd weggehaald, dan verwijdert de gemeente deze zelf op kosten van de eigenaar.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Mon amour, de grote hit van de Bass Den. En daarvoor Chris Isaak met Blue Hotel. Dat nummer stond maar 4 weken in de top 40. En had een hoogste notering van 31. Dat is toch zwaar ondergewaardeerd voor zo'n mooi nummer. Het is afkomstig van het album Chris Isaak. Maar het staat ook op het verzamelalbum Wicked Game. Nou, die hadden wij ook. Die heb ik vroeger helemaal grijs gedraaid. Dus als je er aan toekomt, zoek hem op Spotify. Als hij erop staat, hoor. Weet ik niet zeker. Ja, dan gaan we verder met Agda in de Munnik. Ja, en Jan Smit had er ook al last van voor het nieuwsblok. Ja, in hun zingen ook Laat Me Slapen. Vannacht.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De overheid neemt niet genoeg initiatief om mensen die hulp nodig hebben te helpen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Door gebrekkige communicatie vanuit de overheid kunnen burgers in de problemen komen, waarschuwt de ombudsman. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden op verzoek van asielminister Van den Brink. Het weer nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 10 graden. En morgen volop zon en 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei vindt de 22e editie van de Zuiderzeetocht plaats in Waterland. Wandelaars vertrekken en eindigen bij de Schemerpit in Volendam en kiezen uit afstanden van 5 tot 40 kilometer. De langere routes voeren naar Marken, vanwaar een boottocht terugvoert naar Volendam. Deelname kost €3 per persoon. De start is tussen 7:30 en 13:00. De gemeente Edam-Volendam organiseert een fotowedstrijd met als thema Samen Edam-Volendam. Inwoners worden uitgenodigd verbinding in beeld te brengen, van grote evenementen tot kleine dagelijkse momenten. De winnende foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam. Deelnemen kan via een account op het online praathuis van de gemeente. Dinsdagmiddag rond 3:15 brak brand uit in het magazijn van de Albert Heijn aan de Rijpenweg in Middenbeemster. De winkel werd direct ontruimd en de brandweer bluste het vuur snel. Door rookschade bleef de supermarkt de rest van de middag gesloten. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je een kwartier vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht, tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Op de A7 is de weg dicht. De afsluitdijk in de richting van Friesland is afgesloten. En dat is vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. Op de A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Vels en Akersloot heb je een kwartier vertraging. Op de N247 van Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

Alain, een nummer van Julien Clerc. Hier gecoverd door Jan Smit samen met de 3J's. En daarvoor Daryl Hall en John Oates met Private Eyes. Een nummer 1 hit in Amerika. De single heeft een soortgelijk ritme als de nummer 1 hit van het duo van eerder dat jaar Kiss On My List. Met als verschil een handklapperfrein dat het nummer tot een favoriet van het publiek heeft gemaakt tijdens live shows van Hall & Oates. Ja, de volgende, dat is een lekkere van Mutt. Dynamite!

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei openen ruim 55 kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in Noord-Holland hun deuren voor het publiek. Het thema van Dag van het Kasteel is dit jaar liefde. Bezoekers krijgen een inkijkje in de romantische, dramatische en bijzondere liefverhalen die de geschiedenis van deze plekken hebben bepaald. Netbeheerder Liander voert tot en met 21 augustus werkzaamheden uit in Beets. Het werk wordt in fases uitgevoerd, waarbij verschillende wegen tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer. Buiten werktijden blijven de wegen grotendeels toegankelijk. Tijdens de bouwvak en de kermis van 3 tot en met 5 juli zijn er geen werkzaamheden. Per 31 mei 2026 vervalt de laatste betaaltermijn voor de aanslag gemeentelijke belastingen in Edam-Volendam. Op die datum moet de volledige aanslag zijn voldaan. Inwoners die hebben gekozen voor digitale toezending via de berichtenbox van Mijn Overheid ontvingen geen papieren biljet. De gemeente adviseert te controleren of de aanslag 2026 is betaald om extra kosten te voorkomen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Gloria, een nummer van Them, hier gecoverd door de BGN 66. En daarmee komt er alweer een einde aan deze laatste middagritme van de week. Aanstaande zaterdag ben ik er natuurlijk weer van 3 tot 5 met terug in de top 40. En vandaag sluit ik dan weer af met een nummer die ik uitzoek in mijn eigen persoonlijke playlist. Gisteren heb ik er ook eentje van de Free gedraaid. Dat was Traveling in Style. De grootste hit van de Free is natuurlijk All Right Now. Maar ik vond deze de lekkerste. Wishing well. Doei.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
6: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één gloss. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
8: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijken dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Suzanne Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
4: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
3: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Ze hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
5: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
3: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Goedenavond. Het is weer donderdagavond. Eén weekje niet vanwege het derde Klapek Festival. Heel mooi, heel gezellig. Maar nu weer gewoon de jazz. En vanavond doe ik een heel speciaal programma. Het is de 700ste uitzending. En we gaan naar het Noordse Jazz Festival van 1985. Dat is al speciaal. En de 700ste is speciaal. En de muzikant die daarop trad toen, dat is ook speciaal. Want ik heb het al een paar keer eerder gezegd, een paar weken terug ook al. Van mei is de maand van Miles Davis. Dan, hij denken we zijn 100ste geboortedag. En dat wilde ik volgende week uitgebreid gaan doen met 3 uur radio. Maar door wat fysieke ongemakjes en een kleine ingreep aan mezelf, kan ik dat even niet waarmaken. En heb ik dat opgeschoven naar 25 juni. Ja, dan ben ik weer helemaal bijna een bionische man hoor. Reken daar maar op. 25 juni dus. In principe met een gast. Die gasten die maak ik nog wel bekend. Maar in principe hebben we dan 3 uur lang Miles Davis op de Love Radio. In het jazz.

optredens trad ook veel op Quincy Jones, ook op trompet natuurlijk. En ook wel als orkestleider. En je komt ook bij bepaalde nummers. Even kijken, waar zat hij? Benny Rietveld tegen. Daar ga ik natuurlijk meer aandacht aan besteden, want het is een Nederlandse bassist die ook jarenlang bij Santana speelt. Benny Rietveld, dat komt geloof ik uit Utrecht. Dus daar gaan we eens wat meer uit opgraven. Maar dan goed, nu over naar 13 juli, vrijdag 13 juli 1985. Tuinpaviljoen in Den Haag. Tuinpaviljoen van het congrescentrum. Een prachtig mooi, zo'n grote tent met 4 of 5 punten. Erg mooi, kon een hoop publiek in. Een breed podium waar op staat te spelen Bob Burke, saxen. John Scofield, gitaar. Robert Irving III, keyboards. Daryl Jones, basgitaar. Vincent Wilburn Jr., drums. En Steve Thornton, percussion. Het Noordzee Jazz Festival, hij speelde nummers van het album. Even kijken, dat staat er niet bij, nee. Maar het was wel iets van Star People, Endure Under Arrest en Decoy. Daar speelde hij wel nummers van. Maar goed, het was heel, heel breed wat hij speelde. U gaat eerst luisteren naar drie nummers achter elkaar. Star People, Maze en The Human Nature. En dan kom ik er nog weer even tussendoor. Hier komt Miles Davis, Noordzee Jazz Festival, 13 juli 1985.

Ja, terecht een geweldig applaus voor deze muzici. Bob Burke, John Scofield, Robert Irving III, Daryl Jones, Vincent Wilburn Jr., Steve Thornton en op trompet Miles Davis. U hoorde achter elkaar Star People, Maze en Human Nature. We gaan weer naar drie nummers achter elkaar luisteren. En dan zit het u er al aardig op, zie ik. Maar het blijft geweldig mooi om dit mee te maken. Het staat ook op YouTube, de film ervan. Want van dit concert heeft de Noordzee-beweging een ontzettende mooie boxje. Met een cd en een dvd uitgebracht. Waar u al deze nummers ook nog eens lekker thuis kan luisteren. Ga er maar eens achteraan. Dat ding heet Noordzee Jazz Legendary Concerts Miles Davis. Met alle nummers erop in alle tijden. In een hele boekje erbij met de beschrijving. Dus dat is ook dit uur bij de LOVJ. Miles Davis op 13 juli 1985. In het tuinpaviljoen van het Congrescentrum in Den Haag. U gaat nu luisteren naar Time After Time, Mrs. Morrison en Code MD. En dat zal dan wel Code Miles Davis moeten betekenen, want het was zijn muziek en zijn optreden. Hier is Miles Davis.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
3: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
2: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
0: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Zo, daar zijn we weer. De boodschappen gedaan en het nieuws aangeluisterd. En we gaan gewoon weer verder met het Nederlandse uur van... naar aanleiding van het Noordzee-concert van Miles Davis... heb ik in het tweede uur ook allemaal trompeteurs, trompetisten, kopertoeteraars. Geweldig mooi. En dan begonnen we met heel toepasselijk een titel, Trompetlied.

schrijf het voor Natalie Elstak, dus ik maak er Trompetlie met een D van. Trompetlie, uitgevoerd door Natalie Elstak in het Theo Lovendi consort op het album Mandela uit 1969. En op dat, in dit nummer en bij dat album, deze opnames, speelt op Theo Lovendi op altsax. Joop Mastenbroek, baritonsax. Maarten van Rechter de Altena de bas. En good old John Engels. Hij is volgens mij deze maand 91 geworden. Daar gaan we ook nog aandacht aan besteden. Op de drums. Theo Lovendi zelf ook nog piano. En Hans Dulver is de tenorsaxofonist. Trombone had ik dat al gezegd. Nee, Willem van Manen. En natuurlijk Natalie Elstak zelf. Trompet. Ja, Natalie Elstak. Dat was de eerste keus voor Ruud Vlasbloem. En mijzelf van de jazzclub Mahogany Hall toen de tijd in 1989 om die te vragen voor de workshop te leiden. De eerste workshop die we ooit organiseerden. Die zouden we in het najaar van 89 gaan doen. En we hadden ook al wat afspraken gemaakt. Maar hij is 5 augustus 1989 overleden. Dus toen hadden we even niks. Maar we zijn natuurlijk inventief en we komen uit de geïmproviseerde muziek. Dus vonden we voor de eerste de workshop van de Jazzclub Mahogany Hall bereid Corrie van Binsbergen, de gitariste. Nou, dat is allemaal geschiedenis. Maar Natalie Elstak die stond dus in ons vizier als workshopleider. Maar in 1989, augustus, overleden. Het Theo Lovendi consort hoort u op het album Mandela met Trompetlie. Trompetlie Natalie Elstak, ja. Dan gaan we naar een trompetist die als gast meedeed. Hij heeft ook een eigen bandje, hoor, maar ik vind dit zo'n mooi nummer. Als gast meedeed bij The Preacher Man van Efraim Trujillo, Rob Mostert, Chris Strik. U hoort Eline Gemers, vocaliste. Rory Ronde, gitaar. En Michael Varekamp op de trompet. In het album, op het album Blue Into the Blue. Hier is de Preacher Man met op trompet Michael Varekamp.

Geweldig mooi nummer, Into the Blue, van het album Blue, van The Preacher Man. Efraim Trujillo, Rob Mostert, Chris Strik, Eline Gemert, vocalen, Michael Varekamp, trompet, en Rory Ronde, heel zachtjes op de gitaar. 16 augustus 2018 uitgekomen. Fantastisch mooi. Als u daar nog aan kan komen, nou, dan is Rob ook weer blij natuurlijk. The Preacher Man. Dan naar een trompetist, die kan je qua stijl wel vergelijken met Miles Davis. Heel omvloerst vaak. Maar dan kan hij om zich heen verzamelen een aardig rockende bende aan de muzikanten. En dat heeft hij ook jarenlang gedaan. Ik heb het over Erik Vloeimans. Prachtige blazer. Ook heel, heel breed kan hij dingen arrangeren en componeren. Hier is hij live vanuit het Bimhuis te horen. Het is 6 december 2014 met, even kijken. Ja, de band die dus om zich heen, die is er zelf onderdeel van, Gate Crash. En dan heb je al een beetje het idee, oh jee, dat kan ook wel een beetje scherp worden. Nou, dat was het ook af en toe wel. Erik Vloeimans trompet, Jeroen van Vliet, Fender Rhodes, toetsen. Gulli Gudmundsson, de IJslandse bassist. Jasper van Hulten drums. En op sommige nummers speelt Joris Westerhof. Als speciale gast speelt hij mee op gitaar. We draaien vanavond een nummer van Erik Vloeimans zelf, Air Chair. Hier is Gate Crash van Erik Vloeimans met Air Chair.

6 december 2014 vanuit het Bimhuis. Gespeeld door Erik Vloeimans, Jeroen van Vliet, Gully Gudmundsson, Jasper van Hulten en speciale gast Joris Westerhof op de gitaar. Gate Crash heet de band. En die Joris Westerhof was de gast. Airchair was het nummer vanaf het album. Nou, dat is geen album meer, gewoon live opname uit het Bimhuis, ja. Dan gaan we naar een andere trompetist, ook een gigant. Speelt al jarenlang bij het Metropool Orkest. Die hoort u solo op het album Shades of Brown. A tribute to Clifford Brown. Nou weet u, ik ben natuurlijk helemaal niet van de tributes. Maar dit in het jazz is een tribute gewoon niet de muziek naspelen, maar erop voortbouwen. En dat doet Ruud Bruls hier op zijn trompet. Met 55 strijkers van het Metropool Orkest erachter. Nou, dat klinkt wel even lekker hoor. Hier hoort u het nummer Where or When uit 2008.

Where or When van het Metropoolorkest, althans de 55 strijkers van het Metropoolorkest. En op trompet Ruud Breuls met het nummer Where or When van het album Shades of Brown, a tribute to Clifford Brown. En Maartje de Breye, die schrijft in de stukken die dit album begeleiden. Er spelen maar liefst 55 strijkers mee op de achtergrond. En toch is er geen moment sprake van barokke overdaad. Nee, daar kan je wel een Ruud Breuls overlaten. Die toetert daar als een moderne jazzman gewoon doorheen. Shades of Brown. Uit 2008. Het Metropoolorkest. Met zijn strijkers. Met haar strijkers of zijn strijkers? Nou, dat is niet zo belangrijk, hè? Met de strijkers van het Metropoolorkest. Ruud Breuls. Jarmo Hoogendijk is ook zo'n trompetist. Die kwam heel veel op de jazzclub Mahogany Hall. Op een gegeven moment was hij zoveel aan het blazen dat er was wat met zijn lippen. En hij moest het opgeven. Hij blaast ook niet zoveel meer en neemt ook niet zoveel meer op. Maar in ieder geval, dit komt uit 1993. Het album heet Double Dutch. Met zijn maatje, Ben van den Hunger, tenor en sopraansax, Rob van Bavel, piano, Harry Emery, bas en Erik Ineke, drums. Jarmo Hoogendijk op zijn trompet met de September Meeting. Het album komt uit oktober 1993.

September meeting van Jarmo Hoogendijk met Ben van der Dungen, Rob van Bavel, Harry Emery en Erik Ineke. Het album heet Double Dutch uit 1993. We gaan naar mei 2022. Toen kwam er een album uit, dat heet Zinder. Zinder, zeg ik mei 2022. Ja, dat klopt. Opgenomen in de Wisseloord Studios in Hilversum. Door op trompet Suzanne Veneman. En op de bas Thijs Klaassen. Wouter Kuhne is de drummer. En we hebben nog meer trompetisten hierop. Alvaro Jiménez. Guidon Núñez Vaz. En Koet Weiss. En ja, ze spelen niet allemaal tegelijk, alle nummers. Maar sommige nummers wel. Dan heb je natuurlijk een hoop koper voor de band staan. Maar hier is een nummer, Rotterdam, Amsterdam. En daar speelt ze alleen met de drummer Wouter Kuhne. Hier is Suzanne Veneman.

Suzanne Veeneman met Wouter Kühne, Rotterdam, Amsterdam. Het album heet Zinder uit mei 2022. Suzanne Veeneman heeft daarvoor een album gemaakt, Migrations of the Mind, in 2021. Waarop ze nummers speelt die ze zelf geschreven heeft. Met allemaal gevoelens die ze heeft, omdat ze gediagnosticeerd is met MS. Maar ze blijft spelen en ze speelt geweldig goed. Suzanne Veeneman op haar nieuwe album Zinder. Rotterdam, Amsterdam. Dat is een leuk stukje. Ja. Dan gaan we naar een andere vrouwelijke trompetist. Dus ja, ik zeg dan als ouderwetse man toch maar trompetiste. Maar ja, het is eigenlijk trompetist. En dan vrouwelijk. Ja. Dan heb ik het over Saskia Larreau. Die ook heel veel op de jazzclub in Edam geweest is, samen met haar echtgenoot Warren Bird op de toetsen. Het is in Amerika uitgebracht, dit album, op 19 juli 2011. En in Nederland 12 september 2011. En het album, dat is een tribute to Miles en Monk. Dus tribute to Miles Davis, hoe toepasselijk. En Thelonious Monk. En het heet Two of a Kind. Nou, dat zijn Miles en Monk natuurlijk ook. Maar dat is Saskia en Warren, die zijn het ook. Two of a Kind. En dan speelt ze de nummer I Remember Clifford. En dat is natuurlijk een traditional, in ieder geval al lang geworden. I Remember Clifford, dat gaat natuurlijk ook weer over Clifford Brown. Hier is Saskia Larreau.

I Remember Clifford van Saskia Rowe, 2011, samen met haar echtgenoot Warren Bird op de toetsen. Gauw naar een live-opname van Pink Pop 2009 met het Kiteman Hip Hop Orkest. Met Colin Binder zelf op de bugel, de flugelhorn. Ja, dat is het wel. We gaan eruit. Volgende week hebben we... de blues zeker weer, hè? Wat is het? Ja, de blues. Dan gaan we naar uitzending 701. En dan hoort u mij weer over een week, de 28e mei. Jawel, het gaat jullie allemaal goed. Tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
7: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
9: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
10: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
8: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
12: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
6: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
5: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei vindt de 22e editie van de Zuiderzeetocht plaats in Waterland. Wandelaars vertrekken en eindigen bij de schemerpitting Volendam en kiezen uit afstanden van 5 tot 40 kilometer. De langere routes voeren naar Marken, vanwaar een boottocht terugvoert naar Volendam. Deelname kost €3 per persoon. De start is tussen 7:30 en 1 uur. Per 31 mei 2026 vervalt de laatste betaaltermijn voor de aanslag gemeentelijke belastingen in Edam-Volendam. Op die datum moet de volledige aanslag zijn voldaan. Inwoners die hebben gekozen voor digitale toezending via de berichtenbox van Mijn Overheid ontvingen geen papieren biljet. De gemeente adviseert te controleren of de aanslag 2026 is betaald om extra kosten te voorkomen. De gemeente Edam-Volendam verzoekt de eigenaar van een boottrailer aan de Watermolen ter hoogte van nummer 16 deze voor 27 mei te verwijderen. De trailer staat er al geruime tijd. Wordt de trailer niet op tijd weggehaald, dan verwijdert de gemeente deze zelf op kosten van de eigenaar. Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn oud-premier Rutte en oud-minister Hugo de Jonge. Het onderzoek begint volgende week en is bedoeld om van te leren. Airbus en Air France hebben een boete gekregen voor een vliegtuigcrash in 2009. Toen stortte een Air France toestel neer in de Atlantische Oceaan. Daarbij kwamen 228 mensen om. Volgens een rechtbank in Parijs deed de apparatuur het niet goed en de piloten waren niet goed getraind. En de gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden. Het weer vanavond helder. Vannacht koelt het af tot 10 graden. Morgen zon en 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagmiddag rond 3:15 brak brand uit in het magazijn van de Albert Heijn aan de Rijpenweg in Middenbeemster. De winkel werd direct ontruimd en de brandweer bluste het vuur snel. Door rookschade bleef de supermarkt de rest van de middag gesloten. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Netbeheerder Liander voert tot en met 21 augustus werkzaamheden uit in Beets. Het werk wordt in fases uitgevoerd, waarbij verschillende wegen tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer. Buiten werktijden blijven de wegen grotendeels toegankelijk. Tijdens de bouwvak en de kermis van 3 tot en met 5 juli zijn er geen werkzaamheden. De gemeente Edam-Volendam organiseert een fotowedstrijd met als thema Samen Edam-Volendam. Inwoners worden uitgenodigd verbinding in beeld te brengen van grote evenementen tot kleine dagelijkse momenten. De winnende foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam. Deelnemen kan via een account op het online praathuis van de gemeente.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Food Speciaalzaken uit Noord-Holland hebben gezamenlijk €4.750 opgehaald voor Wensenambulance Noord-Holland via een regionale stroopwafelactie. De stroopwafels werden zonder winstmarge geproduceerd en gratis bezorgd, zodat de opbrengst volledig ten goede komt aan het goede doel. Wensenambulance Noord-Holland vervult laatste wensen van terminale patiënten met speciaal uitgeruste ambulances en medische vrijwilligers. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast vroegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. Tijdens het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei openen ruim 55 kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in Noord-Holland hun deuren voor het publiek. Het thema van Dag van het Kasteel is dit jaar liefde. Bezoekers krijgen een inkijkje in de romantische, dramatische en bijzondere liefverhalen die de geschiedenis van deze plekken hebben bepaald. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Music is love. Love is music.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vinger stikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

good.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, geeft mij blij.

toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.